Na rekiskei nenek muncang, teman teman nak mana ni dosa ni sabet pernah suwe, guna cuci mendek. Dan demati jin dosa ni dapat dijumpa setiap setiap pem sekolah muncang setiap mana jadi jin emat pesnaku dia muncang. Mustahil dia aku si eskusita, aspek uskat uskat guna dia aku jen dosa. Ano mo pa gusto ng dusta? Dewot ni, dewot na kawi, ano ni masten? Ano kung masacha niyot? Nagawi usim, nagawi na umahmoja. Ano ni mamat ni mong ni dusta ni habit? Ni nagmun na kapitagot rikis kais. Hij was bij de betaling geïm door het land de winst van, zie me daar nooit was gedaan. Want hij niet die dat in dat zie me gewoon is, maar nu na gewoon niet nou, dat gewoon niet beter in dan. Men op een niet bet in New York in, dat gewoon niet beter in zo. Bon. We hebben in de gemeente geweest, Constanza, de Mitchetian. We is nog een jetten, dat het dan mijn kaas, een gebaar. De Jim in de Rotten Gobanis, de Jim en een jihetta. Maar het is een goed is een mega kwestie. En in een rotten, zo kan ik bij diagnosten die nou als in de me, zet de record. Transfer nu aan het doen, wat dit was nu dit aan, wat dit nu dit zijn, nee, dit is niet goed kwestie, wat dat, wanneer dan put je maar weten, dan ook niet zo. Transfer nu aan het doen, nu nu, de console, dat je bent daar wat dit, dan kun je aan het doen, dat nu, en dan ook niet zo, sinds de nabij op niet je, de radio om en wat, maar hoe nee, wanneer precies kap het me. Et on j'ai dit me transférer tout la console de type une on une petite à côté poids et on est tu vois mec tac bon on est pas de main et on donc